0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwrecht, een halve stund voor die en voor mij.

0: de klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.